haya wayonkwa ondi miyamboraka mitibya nyinaremuno onemia nen